0: P4 Uppland.
1: Sveriges Radio.
2: Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka.